0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrilla-beweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De achtste etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo werd het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat...

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodosbank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Ook vandaag bent u weer van harte welkom bij ons programma Ecclesia. Met vandaag de muziekkeuze en meditatie van Gerlof Puppels uit Hellendoorn. Wij beginnen met O Praise Ye the Lord, gebaseerd op Psalm 150. De tekst is afkomstig van de Engelse Anglicaanse priester Henry William Baker en de melodie van de componist Hubert Parry. Ook dit lied is vertaald in het Nederlands door Gert Landman en het is geworden lied 150a uit het liedboek voor de kerken, Geprezen zij God. U hoort de Engelse versie en ook de Nederlandse vertaling uit het liedboek. De koor van de World's Cathedral en het vocaal theologenensemble.

Een derde prijslied is afkomstig van de beroemde componist Georg Friedrich Händel, O Praise Ye the Lord, naar Psalm 135. Tussen 1717 en 1718 was hij een soort van hofcomponist bij de steenrijke James Bridges, dat was de hertog van Chandos. In de tijd dat hij daar verbleef, componeerde hij twee dramatische werken, een Te Deum en 11 anthems, bekend geworden als de Chandos anthems. De teksten zijn voor een groot deel ontleend aan het Anglicaanse Book of Common Prayer, afgewisseld met psalmteksten. In Ecclesia de anthem naar Psalm 135. O praise ye the Lord, oftewel loof de naam van de Heer, loof hem, dienaren van de Heer. U die staat in het huis van de Heer, in de voorhoven van het huis van onze God. De 16 onder leiding van Harry Christophers.

ook twee preesliederen uit de Nederlandse kerkmuziek. U zal ik loven, Heer, met mijn ganse hart. O God, ik wil uw wonderen verhalen en in u wil ik mij verheugen. Ik zal u maken tot het voorwerp van mijn vreugde. Halleluja. Koorzang vanuit de Libuïnuskerk van Deventer.

Ook op verzoek van Gerlof Puppels een praiselied, een loflied. Het is lied 146c uit het liedboek. Oorspronkelijk is het een tekst uit Duitsland uit 1664. En de vertaling is gemaakt door Ad den Besten. Dus lied 146c, alles wat adem heeft, loven de Heere. Daarna geef ik hem graag het woord.

Ik wil het met u vandaag gaan hebben over hoe gaan we als christenen om met vreemdelingen? Of in meer actuele termen, wat is de Bijbelse opdracht voor christenen in het omgaan met asiel en migratie? Al jaren is dat namelijk een belangrijk thema in de landelijke politiek, de grote instroom van asielzoekers. Jarenlang stonden de Nederlanders en de Europeanen in het algemeen welwillend tegenover. Ook omdat in de landen waar de asielzoekers vandaan kwamen, oorlog was. Landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, Eritrea. Heel veel oorlogsvluchtelingen kwamen vanuit die landen. Maar we zagen ook dat mensen om andere redenen naar Europa kwamen. Economische vluchtelingen om hier werk te zoeken. Soms werden ze wel eens gelukzoekers genoemd. Daarnaast, tot slot, een derde groep mensen, nodigden we ook mensen uit om te komen werken. Lagescholden, hogescholden, in land- en tuinbouw de lagescholden en bij ASML bijvoorbeeld de hogescholden. Deze groep noemden we de arbeidsmigranten. Maar in Europa en ook in Nederland veranderde langzaam dat sentiment van acceptatie naar onbegrip en weerstand ten opzichte van migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Je kunt rustig zeggen dat het sentiment nu is: oorlogsvluchtelingen, oké, maar je moet eigenlijk wel zo snel mogelijk weer terug naar je eigen land. Economische vluchtelingen, die veilige landers, die moeten we tegenhouden, want die pikken onze banen in. En arbeidsmigranten, die krijgen nog belastingkorting ook. En ze pikken onze huizen in en jagen de prijzen van de woningen op. Asiel en migratie is dus al jaren een hoofdpijndossier geweest. En er zijn kabinetten over gevallen. Een grote kwestie dus, internationaal, nationaal en soms ook lokaal, want in Nijverdal hebben we het hier ook al mee te maken gehad. Vreemdelingen, asiel, migratie, het raakt ons dus allemaal. Het valt mij op, de insteek is altijd en bijna alleen maar negatief. Vluchtelingen, asielzoekers, vreemdelingen, die leveren alleen maar problemen op. Dat vluchtelingen, asielzoekers en vreemdelingen ook van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn, wordt nooit naar voren gebracht. Hoe gaan we als christenen nu om met vreemdelingen, asielzoekers en migranten? Verdiepen we ons nog wel in de redenen waarom ze vertrekken, waarom ze vluchten naar een ander land om daar te proberen een bestaan op te bouwen? Denken wij als christenen ook negatief? Of zien we ook hun potentie, talenten, hun toegevoegde waarde die ze van God gekregen hebben? De Bijbel staat vol verhalen van vreemdelingen, vluchtelingen en asielzoekers. Abraham, Isaac, Jacob vluchten allemaal naar Egypte om hongersnood in Kanaan te ontvluchten. Jozef verleent Jacob en zijn familie asiel in Egypte. Nadat de nakomelingen van Jacob, het volk Israël, daardoor de farao tot slaven zijn gemaakt, heeft God hen onder leiding van Mozes het land uitgevoerd, de Exodus, de woestijn in. En in die woestijn geeft God aan zijn volk zijn geboden. De 10 geboden, de geboden rond de tempel en offerdienst, maar ook geboden aangaande hygiëne, reiniging van voedsel en dergelijke. En God neemt daarin ook wetten en principes op die te maken hebben met vreemdelingen en asielzoekers. In de boeken Exodus tot en met Deuteronomium staan er zeker 8 teksten die die strekking hebben. Zorg voor de vreemdelingen, buit hen niet uit, doe hen recht. Deuteronomium 10 vers 17 tot 19 zegt het zo: want de Heer uw God is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanziens des persoons en is onomkoopbaar. Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf een vreemdeling geweest in Egypte. God neemt vreemdelingen dus in bescherming. Waarom? God verwijst dus naar de tijd dat de Israëlieten zelf vreemdeling zijn geweest in Egypte. Voor God tellen vreemdelingen dus mee in de samenleving van Israël. En het wonderlijke is dan dat als het volk na 40 jaar woestijn voor de Jordaan staat, klaar om Kanaan binnen te trekken, God de Israëlieten de opdracht geeft om alle inwoners van Kanaan uit te roeien om zo plaats te maken voor het volk Israël zelf. Je zou kunnen zeggen, als het volk Israël in het land Kanaan woont, is er dus geen plek meer voor vreemdelingen te midden van het volk.
Maar Psalm 146 zegt dan: de Heer beschermt de vreemdelingen. Opnieuw zijn de vreemdelingen dus niet de pest van de samenleving, maar de Heer is hun beschermer. En ook in Jeremia 7 vind je zo'n oproep: vreemdelingen dienen goed te worden behandeld, net als andere zwakke groepen zoals weduwen en wezen. Ook in het Nieuwe Testament komt het vreemdelingschap, asiel en migratie duidelijk voor. We komen het al tegen in Matthäus 2, als Jezus geboren is en Herodes erachter komt waar dat was, dan vluchten Jozef en Maria met Jezus in opdracht van God met hem naar Egypte. En ze keren pas terug als Herodes overleden is. Ze waren dus asielzoekers. Door het gevaar waarin ze anders in Bethlehem zouden komen te verkeren. Andere voorbeelden lezen we ook bijvoorbeeld in Handelingen 8 en 11. Waar staat Handelingen 8 vers 1 tot 4. Saulus keurde de moord op Stefanus toe. En nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria. Met uitzondering van de apostelen. Degenen die verdreven waren trokken rond en verkondigden het woord. In het Nieuwe Testament twee voorbeelden dus van asiel en migratie die te maken hadden met onveiligheid en geloofsvervolging. En dan lezen we ook in Matthäus 25 wat Jezus over dit onderwerp te zeggen heeft. Hoe wij met zwakke vluchtelingen dienen om te gaan. In Jezus' profetische boodschap geeft hij aan dat de volken en mensen bij zijn terugkomst beoordeeld zullen worden. Jezus' oordeel is niet alleen op basis van geloof in hem, maar ook op basis van de uitwerking van geloof. Daden die voortvloeien uit het geloof. Hoe ben je als volk, hoe ben je als mens omgegaan met de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen? Kortom, de kwetsbaren. En dat betekent dus ook voor ons de vraag, hoe gaan wij, zijn volgelingen, om met die kwetsbare groepen, met vreemdelingen dus ook. Eerst zegt Jezus dan tot de schapen aan zijn rechterhand: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk, want ik had honger en jullie hebben mij te eten gegeven. Ik had dorst, enzovoort. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en eten gegeven, of dorstig of u te drinken gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdelingen gezien en opgenomen? U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben we u gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal dan antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Horen wij als christenen hier in Rijssen, Nijverdal, Hellendoorn bij die schapen rechts van hem, die de Heer zal zegenen, omdat ze zich bekommerd hebben om deze kwetsbare groepen mensen? Jezus richt zich ook tot de mensen links van hem, de bokken, en hij verwijt ze dat ze geen oog hebben gehad voor de kwetsbare naasten. En ook dan zullen zij antwoorden, staat er: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien, of dorstig, of als vreemdeling, of naakt, ziek, of in de gevangenis? Hebben we niet voor u gezorgd? En hij zal antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van de onaanzienlijkste niet gedaan hebt, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Jezus eindigt het hoofdstuk met de confronterende woorden in vers 46. Hun, dat wil zeggen zij die zich niet bekommerden, staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen, oftewel zij die zich wel bekommerden over de kwetsbaren, daarentegen eeuwig leven. Terug dan naar de tijd van vandaag. Er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom we ons niet zouden bekommeren over hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken of gevangenen. We hebben argumenten genoeg om niet te helpen. Want aandacht voor die kwetsbaren kost wat. Geld, tijd, aandacht. Zaken die we dan niet aan onszelf kunnen besteden. Laten die vluchtelingen maar zelf naar een baan zoeken, of laten ze teruggaan naar hun land. Of laten de zieken maar gezonder leven. Of laten de gevangenen op het rechte pad blijven en de problemen niet zelf veroorzaken. Maar veel vluchtelingen en asielzoekers komen uit landen waar onderdrukking, oorlog en geloofsonvrijheid is, en daardoor vertrekken ze. Ze ontvluchten onveiligheid en gevaar. Ze komen steeds minder vaak in landen waar ze nog welkom zijn. De Bijbel roept ons als gelovigen dus op daar niet aan mee te doen, maar om goed voor ze te zijn.
Want ook een vreemdeling, een vluchteling, is waardevol in Gods ogen. Zelfs als hij geen christen is. God wil dat alle mensen namelijk het evangelie horen en tot geloof komen. In de Arabische landen waar de islam dominant is, is het moeilijk en gevaarlijk om zending te bedrijven. Veel asielzoekers komen uit die Arabische landen. En door de komst van de Taliban zijn ook velen Afghanistan ontvlucht, door ISIS in de burgeroorlog, velen Syrië en Irak. En God heeft hen als asielzoeker en migrant naar ons gebracht. Als we in de herkomstlanden het evangelie moeilijk kunnen delen, hier in Europa, in Nederland, in onze eigen woonplaats kan het wel. Ik denk dat de Bijbel ons verder oproept die migrant en asielzoeker dus niet tegen negatief tegemoet te treden. Want ieder mens zoekt de veiligheid voor zichzelf en zijn gezin. Dat is een eerste levensbehoefte. Mijn gebed is dat asielzoekers en migranten christenen en kerken zullen tegenkomen die liefde, aandacht en hulp zullen bieden. Die wel de menselijke waarde zien van die vreemdeling, die vluchteling, die asiel zoekt. Ik sluit af met een opmerking die ik tegenkwam en die wordt toegeschreven aan Mahatma Gandhi. Beschaving lees je af aan de manier waarop een samenleving met zijn zwaksten omgaat. Onze Heere God riep het volk Israël op om de vreemdelingen te beschermen en lief te hebben. Deuteronomium 10. Jezus roept ons op om te zien naar zwakken die hij op ons pad brengt. Matthäus 25. Stem dus af met God, met Jezus, wat u kunt doen voor de zwakken in de samenleving in het algemeen en de vluchteling, de asielzoeker, de migrant in het bijzonder. Amen. Na deze overdenking mag u luisteren naar het lied Ik was hongerig en u gaf mij te eten. Het sluit aan bij Matthäus 25, vers 31 tot 26.

heeft geluisterd naar de meditatie en muziekkeuze van Gerlof Puppels uit Hellendoorn. Denkt u bij uzelf, dat zou ik ook wel eens een keer willen doen? Een meditatie houden en mijn muziekkeuze in het programma Ecclesia? Nou, neemt u gerust contact op. Meer informatie vindt u op de website van Radio 350 van de gemeente Rijssen-Holten.

Het koor van de Welsh Cathedral zingt twee bewerkingen van het lied O Jesus, I Have Promised. De tekst is afkomstig van John Bode. Hij schreef deze tekst voor de belijdenis van twee zonen en een dochter in 1866. De tekst is trouwens gebaseerd op Johannes 12, vers 26, want daar staat: indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. De eerste melodie is gemaakt door James Elliot, overleden in 1915, en de tweede door William Ferguson, overleden in 1950. O Jesus, I have promised. O Jezus, ik heb u beloofd tot het einde te dienen. Blijf altijd bij mij, mijn meester en mijn vriend. Ik zal de strijd niet vrezen als u bij me bent, en nog van het pad afdwalen als u mijn gids wil zijn. O, laat mij uw voetstappen zien en daarin de mijne zetten. Mijn hoop om te volgen is alleen in uw kracht. O, leid mij, roep mij en houd mij vast tot het einde, om mij dan in uw hemel te ontvangen. O Jesus, I have promised.

En met twee bewerkingen over het lied Jesus I Have Promised, uitgevoerd door het koor van de Wells Cathedral, zijn we aan het einde gekomen van ons programma Ecclesia, met daarin de bijdrage van Gerlof Puppels uit Hellendoorn. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele goede zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende week zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar... en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtbux mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot... waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie. Er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM. When

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor twee steekpartijen in Rotterdam vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft, niet alleen van de twee steekpartijen waarbij twee mannen gewond raakten, maar ook van een poging daartoe. Alle drie de aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM. And they're gonna get tough.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange Zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2:00 middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De eerste crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Nocturnes van John Field hebben we de laatste tijd nogal eens laten horen. Omdat het zulke mooie werkjes voor piano zijn, doen we dat nog een keer met Nocturne nummer 4, uitgevoerd door de Duitse-Japanse pianiste Alice Sarah Ott. En ik heb het u al eens eerder verteld, Alice leidt aan MS, maar weet haar zo beloftevolle carrière nog steeds voort te zetten.

De Amerikaanse componiste, pianiste, organiste en big bandleider Carla Bley is een grootheid in de wereld van de jazz. In 2020 nog, 3 jaar voor haar dood, nam ze voor het platenlabel ECM een album op met haar laatste vaste trio, waarvan bassist Steve Swallow en tenor- en sopraansaxofonist Andy Shepherd deel uitmaakten. En dat is toch jazz die net even iets anders klinkt. Gaat u luisteren naar Copycat 3 van het album dat de naam Life Goes On draagt.

De Griekse zangeres Savina Yannatou en haar ensemble Primavera en Salonico maken een interessante fusie van zo ongeveer alle muziek uit het heden en verleden van het mediterrane gebied. En dat tezamen met jazz, jawel. U hoort haar nummer Cimarron Mavros Uranos van de album Virgin Marys of the World uit 1999. Vele instrumenten uit het Midden-Oosten worden hier bespeeld, zoals de Arabische luit de oud, de rietfluit de nei en de planksite de kanun. Gaat u ervan genieten?

Lang voor Beyoncé en vergelijkbare artiesten was er al Maybelle Louise Smith, een Amerikaanse R&B-zangeres die onder de artiestennaam Big Maybelle enig succes heeft gehad, zei het niet zoveel als ze eigenlijk verdiende. Misschien had haar teleurgang als muzikante iets te maken met haar ernstige heroïneverslaving? We weten het niet. Feit is dat ze niet erg oud geworden is, slechts 48 jaar. Neemt u kennis van haar nummer Send For Me, te vinden op het compilatiealbum The Chronological Big Maybelle van 1944 tot 1953.

Intelligent Dance Music, ook wel Intellectual Dance Music genoemd, afgekort IDM, is een kunstmuziekstroming afstammend van de techno dance in het begin van de jaren 90. Een van de grondleggers van deze stroming was het duo Ortega, afkomstig uit de regio Greater Manchester. Natuurlijk hebben deze twee elektronische muzikanten hun oor te luisteren gelegd bij de pioniers van het elektronische popgenre, te weten figuren als Klaus Schulze en Tangerine Dream van de roemruchte Berlijnse school begin jaren 70. Maar ze gaan toch een stapje verder met hun experimenten. Het lijkt erop dat ze elementen van de elektronische klassieke componisten van de late jaren 50 en begin jaren 60 geïntegreerd hebben in hun muziek. U weet wel, mensen als Edgar Varese, Karlheinz Stockhausen en anderen. Voor dat soort klanken zult u zich even schrap moeten zetten. Doe dat en uw moed wordt beloond met een bijzondere ervaring van ongekende klanken.

Ariondela is een vrouwelijk vocaal trio dat de Italiaanse roots muziek scene heeft verrast. Het repertoire van dit a cappella ensemble leunt op het rijke erfgoed van de Piedmontese traditie met arrangementen die de invloed van hedendaagse muziek weerspiegelen. Ze houden er namelijk moderne ritmes op na. Gaat u luisteren naar de Dar de Cola Colina van dit illustre trio, en dat is te vinden op hun album Bijka uit 1999.

Tot slot van deze uitzending hoort u de in Tennessee geboren country- en bluesgrass-zangeres Sierra Hull. Een begaafde mandolinespeler die al op 10-jarige leeftijd op mocht treden in het Valhalla van de countrymuziek, namelijk de Grand Ole Opry in Nashville. Ja, dat is nogal wat. Een optreden in de New Yorkse Carnegie Hall volgde 2 jaar later. Onder de hoede van de beroemde countrystar Alison Krauss groeide Sierra Hull uit tot een veelgezochte artieste. Ze brengt hier de song Tell Me Tomorrow van haar album Daybreak uit 2011.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij Symfonia, aflevering 1724. Nog steeds een aflevering uit onze 34ste jaargang. Met vanavond de nieuwe cd van Lalou. Een band rond een Franse toetsenist met zelfs ook een Nederlandse lid en nog wat anderen. Daar komen we straks op terug. We hebben ook opnieuw aandacht voor albums waar we al eerder aandacht aan hebben besteed van Ambient Den en Mecano Unlimited. En die plaat van Mecano Unlimited draaien we ook omdat die groep live gaat optreden in Paradiso Amsterdam. En ook live op een podium in Duitsland te zien, behoorlijk dicht aan de grens, is binnenkort Savatage. Daarom muziek ook van die groep. Daarnaast hebben we in onze rubriek het debuut. Vanavond het solo-debuut van Joe Walsh. Of is het toch ook weer een banddebuut? Dat leggen we u straks uit, hoe dat precies in elkaar zit. We hebben natuurlijk meer muziek van ons album van de maand van Onsegen Ensemble. En we vieren het 40-jarig bestaan van twee belangrijke Japanse progbands, Pageant en Ein Sof. En we staan stil bij het overlijden van twee grootheden die veel betekend hebben voor de Nederlandse muziek. Straks in de tweede uur Wim van Putten, deze DJ die op de radio de LP's en later CD-show presenteerde. Die heeft veel luisteraars, waaronder ook ik, aan de symfonische rock geholpen. En we vonden dan ook zeker dat we hem moesten eren. En natuurlijk ook iemand die heel belangrijk is geweest, onder andere met haar voorzitterschap van de BV Pop en andere promotieorganisaties, Judy Kaagman. En nog belangrijker voor ons is natuurlijk dat ze zangeres was van een van die fantastische progbands uit de jaren 70 die in Nederland in de tijd opkwamen. En dat is Earth and Fire. En natuurlijk staan we daar ook stil bij. Ik vertel er zo meteen nog wat meer over, maar eerst een van de allergrootste hits van Earth and Fire. Niet Weekend, maar die andere grote hit, Memories, Earth and Fire.

U hoorde Memories van Earth and Fire. En dat was een single uit 1972 dat destijds niet op een album te vinden was. Er waren toen al wel twee albums verschenen. Het zeer invloedrijke Song of the Marching Children in 1971. En het naar de band vernoemde album Earth and Fire dus in 1970. En op dat eerste album stond onder andere de hit Seasons. En dat was een nummer dat de ontdekker van de groep, zou je wel kunnen zeggen, George Kooijmans, had aangeleverd aan de band. En Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Ze overleed al op 31 juli, maar op haar uitdrukkelijke wens werd ze in alle stilte begraven en werd dus haar verscheiden pas na die begrafenis aangekondigd afgelopen donderdag. En het bijzondere was, afgelopen woensdag was een deel van de Sinfonia-redactie aanwezig bij een concert van Opeth in Utrecht. En daar gaf de zanger Michael Akerveld nog aan dat hij grote bewondering heeft voor grote namen uit de nederprog, zoals Focus, Super Sister en Earth and Fire. En hij noemde nog speciaal Memories, een masterpiece noemde hij dat, met daartussen ook nog een woord dat hij vaak om de zoveel woorden noemt, wat ik maar niet zal herhalen. En dan dacht je bijna van, goh, zou hij het al geweten hebben, maar dat zal wel niet, het zal wel gewoon toeval zijn. Anyway, dat geeft wel aan dat Earth and Fire ook internationaal bekend was. En dat kwam mede ook door dat de tweede plaat, Song of the Marching Children, zoals ik net al zei, heel invloedrijk was. Ik denk wel, het is 1971 en dat was een plaat met een epische song van meer dan 20 minuten daarop. Nog voordat bijvoorbeeld Genesis dat had gedaan met Supper's Ready. Foxtrot is namelijk in 1972. En ook andere meeste werken op dat gebied verschenen eigenlijk pas later. Dus Earth and Fire was wat dat betreft vroeg bij. En nog een ander nummer dat ook op datzelfde Song of the Marching Children staat, is het schitterende, statige Storm and Thunder. En dat is het andere nummer dat we willen gaan draaien ter nagedachtenis aan Johnny Kaagman. Earth and Fire.

U hoorde Storm and Thunder en dan de albumversie. Want ook dit was een best wel succesvolle single, maar was wel ingekort tot een minuutje of drie daarvoor. En dan mis je toch een beetje die statigheid van het geheel, die opbouw. Zoals die te vinden is op Song of the Marching Children, die prachtige plaat van Earth and Fire. Natuurlijk met de zang van de afgelopen week overleden Journey Kaagman. En zoals ik al zei, ze was niet alleen als zangeres succesvol, maar daarna ook heel belangrijk achter de schermen ter promotie van haar collega's als voorzitter van de Stichting Konamis en als voorzitter van de BV Pop, een soort van vakbond voor muzikanten. En ook heel belangrijk iemand voor de promotie van muziek was natuurlijk Wim van Putten. En daar besteden we aan het eind van de uitzending nog aandacht aan zijn verscheiden helaas. Wij gaan door met de nieuwe release van vanavond, A Mythmaker's Demise. Daarmee wordt het 20-jarig bestaan gevierd van Lalou. Daarbij dient wel aangetekend te worden dat in het meest recente kwart van het bestaan van deze groep rond toetsenist en componist Vivien Lalou de activiteiten ineens veel intensiever zijn geworden. Ga maar na, want de eerste twee platen verschenen in 2005 en 2015, meteen al een gat van 10 jaar. Het liet nog stevige prog metal horen, met hier en daar zelfs plaats voor grunts. De daaropvolgende pas in 2022 en 2023, dus vrij recent verschenen studioalbums, schoven duidelijk op naar progressieve rock met soms pakkende AOR-achtige melodieën. Damien Wilson was beide keren de sterke zanger. Nederlander Joop Wolters is de vaste gitarist en bassist van Lalou. En hij schakelde door de loop der jaren diverse collega-toetsenisten in voor solo's, waaronder de Zweed Jens Johansson, ons niet onbekend. Simon Phillips leende zijn spectaculaire drumstijl al eens aan het titelnummer van Paint the Sky in 2022. Het fijne van

te horen is. En degene die vorige week hebben genoten van Adam Holtzman met zijn spel bij Jane Gatter Premonition zullen zeker genieten van die solo in Learning to Fly. En daarna ook nog het nummer Cordal Weaves van Lalu.

12-snarige gitaar, bespeeld door Joop Wolters, Nederlandse gitarist bij Lalou, de groep rond de Fransman Vivien Lalou. Cardinal Weaves was dat van het nieuwe album A Mythmaker's Demise, verschenen bij het Italiaanse Frontiers Records. We lieten u rond de jaarwisseling al twee keer kennis maken met de nieuwe band van Ben Craven, Ambient Den. Hierop bezegelt hij de samenwerking met Tim Bennett en Dean Povey, die al tijdens de lockdown is begonnen. Muzikaal ligt de muziek zeker in het verlengde van de vorige albums die Craven heeft gemaakt. De Pink Floyd-invloeden zijn rijkelijk aanwezig en zoals de naam al doet vermoeden heeft de plaat ook een filmisch karakter. We krijgen meer dan een uur aan lang uitgesponnen composities met breed toetsenwerk en veel slepend gitaarspel voorgeschoteld, waarbij we overigens een aantal edit-versies hebben meegerekend. Bij beluistering moesten we zelf meer dan eens denken aan het werk van RPWL. En het door ons destijds gemiste Monsters from the ID van Craven zelf was ook een album met muziek die vergelijkingen opriep met Pink Floyd en Hans Zimmer. Het mooie was dat hij daar ook een 5.1 mix van heeft uitgebracht. En nu doet hij dat ook met Ambient Den. Sterker nog, Ambient Den is in de vorm van een digitale download niet alleen als Dolby 5.1 mix te bestellen, maar ook als Dolby Atmos. Goede reden om het album nog weer eens onder aandacht te brengen. En bent u geïnteresseerd om die download aan te schaffen, kijkt u dan vooral op symfoniaradio.nl. Daar vindt u de links. Wij gaan luisteren naar For All Mankind van Ambient Den.

We hoorden For All Mankind van Ambient Den. En Ambient Den heet de plaat ook. En die is sinds kort ook in multikanaals versie. Niet fysiek, maar wel elektronisch te downloaden. Kijkt u op onze website voor de links. Wij gaan door met onze rubriek Het Debuut. In dit geval het solo debuut. Joe Walls kent u natuurlijk als multi-instrumentalist en singer-songwriter. Vooral is hij bekend geworden als gitarist van Eagles. Daarvoor was hij dat al van James Gang. En toen hij die groep verliet, bracht hij de plaat Barnstorm uit in 1972. Hoewel, als je de biografie op de officiële website van Joe Walls leest, dan moet je Barnstorm ook als band zien, waarmee hij een jaar later ook de opvolger The Smoker You Drink, The Player You Get maakte. En die albums verschaften hem niet alleen bekendheid, maar benadrukte tevens zijn status als innovatief rockmuzikant. En hij werd niet veel later dus uitgenodigd om lid te worden van de Eagles. En zijn hardere sound zorgde voor een behoorlijk andere Eagles sound op de plaat Hotel California, die toch al redelijk succesvol is geworden, durf ik wel te zeggen. Walsh experimenteerde met onder andere akoestische gitaar, maar ook met fuzzboxen en keyboards. En hij liet zijn gitaar ook rechtstreeks door de zogenaamde Leslie box lopen om een swirly orgelachtig geluid te creëren. Hij heeft in totaal zo'n 11 studioalbums uitgebracht, soloalbums. En dan nemen we ook eventjes die Barnstorm albums mee. En we gaan nu terug naar 1972 met een nummer van die plaat. En dat heet Turn to Stone. En nee, dat is niet later gecoverd door ELO.

44 jaar terug in de tijd. Turn to Stone 54, moet ik zeggen. Joe Walsh was dat van het album Barnstormer 1972. En net als op andere plekken in de wereld ontstond er in Japan eind jaren 70, begin jaren 80 een kleine golf van bands die, geïnspireerd door de grootheden uit de jaren 70, een eigen vorm van progressieve rock gingen maken. In Europa had die stroming onder aanvoering van Marillion een behoorlijk toegankelijk karakter, maar in Japan waren ze behoorlijk compromisloos bezig. Misschien ook wel als antwoord op de imperfect gepolijste citypop die in de tijd in het land van de reizende zon zo populair was. Ruw gezegd zien we in die periode aan de ene kant bands ontstaan die een flinke dosis jazzrock toevoegen aan hun progressieve rock, en aan de andere kant groepen die een bijna romantisch, symfonischer geluid nastreven. En Pageant, opgericht in 1981, kiest duidelijk voor het laatste. Onder leiding van zangeres toetsenist Hiroko Nagai en gitarist Iko Nakajima werd er gedebuteerd in 1982 met La Mosaïque de la Rêverie. Na regelmatige optredens in kleinere clubs volgde in 1989 nog de of Dreamers Sin, waarna er de brui aangegeven werd. Nagai bleef nog wel actief als zangeres. In diverse films en anime films was ze te horen. Wij gaan vanavond 40 jaar terug in de tijd met de titeltrack van het Pageant debuut, getiteld La Mosaïque de la Rêverie.

U hoorde La Mosaïque de la Rêverie, het titelnummer van deze plaat van Pageant uit Japan. In 1986, in die periode waren er in Japan dus bands die het symfonische rockgenre weer oppakten. En dit was dan de echte symfonische kant. Straks in de tweede uur hoort u ook nog Einsof, die wat meer de Canterbury kant opzag van de progressieve rock. En die ook in 1986 weer in de buurt kwam. En straks in de tweede uur ook nog aandacht voor het overlijden van Wim van Putten. Meer muziek van ons album van de maand, Ontzegen Ensemble. En ook nog wat nieuwe live tips. Dus blijft u vooral luisteren naar Symfonia. Tot zometeen, tot laat nieuws.

0: Symfonia.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Delta FM met het nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Talent Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
7: U bent weer terug bij Symfonia. Nog een uur lang allerlei vormen van symfonische rock en pop en art pop en AOR, jazz rock, noem het allemaal maar op. Elektronische muziek, het kan allemaal voorbij komen. In Symfonia op Radio 350 en Delta FM met in dit uur onder andere muziek van Eddie Jobson. U kent hem van onder andere UK en Roxy Music. Mike Rutherford van Genesis komt ook voorbij. We hebben ook nog een live tip in de vorm van muziek van Sabotage en nog een live tip. En dat komt van een Nederlandse groep, namelijk Mecano Unlimited. Op 9 september zal Mecano Unlimited optreden in het Amsterdamse poppodium Paradiso. En die band die bracht onlangs het album Modus Vivendi uit. 46 jaar na de debuut-EP Untitled wordt de nieuwe plaat van de als Mecano opgerichte band door medeoprichter en nog enig oorspronkelijk lid, de 72-jarige Dirk Polak, nadrukkelijk als laatste wapenfeit omschreven. Wij zullen zien. De recente liveshows van de vooral in het buitenland populaire act zijn nog immer levendig, mede door de muzici die Polak omringen. En Mecano begon ooit als kunstzinnige new wave band die vooral voor het eerste volwaardig album Outer Portrait uit 1982 bewondering afdwong. De band die viel daarna uit elkaar, maar er zijn ook diverse afsplitsingen daarna geweest en in 2005 volgde een reunie. En nu is er dus die nieuwe plaat onder de naam Mecano Unlimited en daarvan draaien we het nummer Club Solitaire. Well.

U hoorde Meccano Unlimited met Club Solitaire van de nieuwe plaat Modus Vivendi. U had er al eerder wat van gehoord dit jaar, want hij verscheen eerder dit jaar bij Tone Flown Records. En het is in feite een soort assortiment van doorstart van Meccano, te noemen de band rond Dirk Polak. U kunt er van alles over lezen op onze website symfoniaradio.nl met ook links naar de diverse websites. En daar kunt u bijvoorbeeld ook zien dat we een uitgebreide lijst met concerten die we voor u interessant achten op een rijtje hebben gezet als u naar symfoniaradio.nl/concert gaat. We hebben iedere week wel wat nieuwe toevoegingen, ook deze keer weer. Eerst beginnen we met het noemen van het feit dat er een tour zit aan te komen van Colin Edwin en John Wesley met hun band Voice 35, waarmee vroeg werk van Porcupine Tree wordt gespeeld. Dat wist u al lang. Op 10, 11 en 12 september is dat in Utrecht, Uden en Zoetermeer te aanschouwen. Nu is het voorprogramma bekend en dat wordt verzorgd door Christopher Gildenleu. En ook bij het concert van Solstice op 25 oktober 's middags in Poppodium Boerderij te Zoetermeer is een voorprogramma en dat wordt verzorgd door een van de mensen die ook op dit moment in Solstice speelt, Leonie Jane Kennedy namelijk. Daarnaast hebben we nog wat nieuwe toevoegingen. De Abraxas, dat is een Santana tribute band, het zal u niet verbazen, treedt in de Cactus op in Hengelo op 14 augustus, dus dat is al de komende week. En een maand later op 10 september treedt Dan Again op en dat is een groep die de muziek van Steely Dan nog weer op het podium brengt. En ook in diezelfde Cactus een Toto tribute band, Kingdom of Toto, op 30 oktober, dus weer een maand later. En als we dan toch met tributes bezig zijn, Bauke Bakker, een zeer getalenteerde muzikant uit Zwolle die in allerlei groepen speelt. Hij gaat muziek van Phil Collins en Genesis spelen in de Lantaarn in Hellendoorn op 15 november aanstaande. En in diezelfde Lantaarn ook de Dutch Queen, natuurlijk met muziek van Queen, op 12 december. En dan nog Steve Vai. We hadden al eerder genoemd dat hij met het Metropoolorkest een optreden gaat doen in Tivoli Vredenburg te Utrecht. En in diezelfde week, namelijk op 6 juni, gaat hij ook optreden in Amare in Den Haag, maar dan met het residentieorkest. Wel met dezelfde dirigent trouwens. Of er dan een ander repertoire op de lessenaar staat, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het lijkt me behoorlijk omslachtig, twee orkesten in één week. Maar goed, dat is niet aan ons. Dan nog wat concerten deze week. Ik noemde net al Abraxas, die Santana tribute band. Dus daarnaast ook nog Sabotage met als voorprogramma Nevermore. Moet je wel een klein stukje rijden naar het Kunstrasen Festival in Bonn. Dat zijn wel allemaal losse concerten. Op 13 augustus vindt het plaats, dus dat is over 4 dagen al. En op diezelfde dag kunt u, als u er toch in de buurt bent, ook doorrijden naar Aken, naar de Muziekbunker, voor een concert van Soen, oftewel Soen. En op de Kunstrasen in Bonn is op 14 augustus dan vervolgens ook nog Orchestral Manoeuvres in the Dark, oftewel OM. Die te aanschouwen. En dat is het voor wat betreft de concerten deze week. En we pikken daaruit Sabotage. Eigenlijk zijn we daar een beetje laat mee, want zoals we vorige week al uitlegden, hadden we helemaal gemist dat die groep al eventjes bezig was met een Europese tournee. En zelfs ook al onlangs de 013 in Tilburg had aangedaan. En Sabotage is dus wel op tournee, maar niet met John Oliva, de oprichter, toetsenist en songschrijver in de gelederen. Hij gaat niet meer mee op tournee. De bezetting laat wel bijvoorbeeld horen Zach Stevens, de man die sinds The Edge of Thorns op diverse platen van Sabotage de leadzang verzorgt. En ook vertrouwde gitarist Chris Caveri en gitarist Al Petrelli, die ook al heel lang bij de groep betrokken is, evenals bassist Johnny Lee Middleton. En onlangs in Tilburg werd een setlist van maar liefst 22 songs uitgespeeld, met nauwelijks aandacht voor de plaat Poets and Madmen, het laatste album van Sabotage, alweer uit 2001. Maar wij, eigenwijs als we zijn, gaan wel terug naar die plaat. Zach Stevens was gek genoeg op die plaat niet te horen, terwijl het nummer dat we uitgekozen hebben juist voor zijn stembanden heel geschikt zou zijn, met het wat lagere, niet zo heel hoge geschreeuw zoals John Oliva af en toe wel eens doet. There in the Silence, Sabotage.

There in the Silence van Savatage van Poets and Madmen uit 2001. En u kunt naar Savatage op 13 augustus een opluchtconcert in het kader van Kunstrasen in Bonn met Nevermore in het voorprogramma. Wij gaan door met ons album van de maand en dat is nog steeds A Tale van Onsegen Ensemble. En 5,5 jaar geleden lieten we al eens kennis maken met dit ensemble. En het 2022 stammen de Realms hebben we helaas gemist. Maar dat gaat ons dus niet gebeuren met dit A Tale, waar we deze maand uitgebreid aandacht aan besteden. Het bijzondere is dat de drie oprichters oorspronkelijk uit de Finse metal scene afkomstig zijn, maar daar heeft Onsegen Ensemble niet zo heel veel mee van doen, al is er wel degelijk een soort van doom en heavy invloed te horen in de muziek door de riffs en het logge drum en psychedelisch gitaarwerk. Maar het muzikale palet doet soms ook wel wat denken aan de muziek van Ennio Morricone, en dan voornamelijk de muziek die hij gemaakt heeft voor de spaghetti western films, door de trompet, de harmonica en de viool die soms te horen zijn. En we moeten door de woordloze zang hier en daar ook wel denken aan Mike Oldfield. We gaan deze week beluisteren het volgende nummer, To Be Led by the Lost, bij Onsegen Ensemble.

To Be Led By The Lust van Once Again Ensemble. En dat kwam van de plaat A Tale, verschenen bij Charisma Records eerder dit jaar. En het is ons album van de maand augustus, dus daar hoort u de komende weken nog meer van. In het eerste uur hoort u al muziek van Pageant en dat was een plaat van 40 jaar oud. We gaan nog een keer terug in de tijd met Japanse ethisch progrock, met het Japanse Ein Sof. En die groep debuteerde al wel in 1980, maar bestond toen al 10 jaar, waarvan de eerste 7 onder de naam Tenchi Sozo. Er werd in die jaren al wel live opgetreden en vroeg werk is in 1991 gedocumenteerd middels Ride on a Camel Special Live. En de naam van dat album verraadt al een deel van de inspiratie en dan is de brug naar de andere invloed zo gemaakt, want die komen van de Canterbury Scene Bands als Hetfield en The North en National Health. En 6 jaar na het debuut, dat nu 40 jaar geleden verscheen, nu 40 jaar geleden verscheen de opvolger Head and Field, moet ik zeggen. En waarmee opnieuw luid en duidelijk werd benoemd waar men de mosterd vandaan haalde natuurlijk. Van dat Hetfield en de North waar ik net noemde en andere groepen uit die Canterbury scene. Een hoogtepunt van het werkstuk uit 1986 is de 10 minuten durende Suit, Head and Field. En daar gaan we nu naar luisteren van Ein Sof.

U hoorde Ein Self met Sweet Head and Field van het album Head and Field uit 1986. Nu dus 40 jaar oud. En we draaiden in het eerste uur ook al Pageant. En dat gaf toch wel mooi bij elkaar de twee richtingen aan waar in Japan de symfonische rock in de jaren 80 heen gingen. De romantische richting van Pageant en de meer jazzrock getinte richting van Ein Self. We gaan verder met een in memoriam. We begonnen met een in memoriam gewijd aan Johnny Kaagman. Maar op 12 juli overleed op 74-jarige leeftijd ook nog discjockey Wim van Putten. De oorspronkelijk als leraar Engels en economie werkzame van Putten begon zijn radiocarrière bij de NCRV. Waarna hij in 1979 overstapte naar de Tros. En bij liefhebbers van LP-muziek werd vooral zijn LP-show, later werd het LP en CD-show en later de CD-show, een geliefd programma. Vooral omdat hij vaak meerdere nummers bij van een nieuwe langspeelplaat draaide en zich daarbij niet beperkte tot de eventuele hits die op dat album stonden. En hoewel hij niet zo vooruitstrevend was als zijn collega Ad Visser in die Super Clean Dream Machine in de jaren 70, besteedde ook Van Putten geregeld aandacht aan symfonische rock. En zijn voorliefde voor onder meer Genesis uitte hij doordat hij jarenlang de gehele uitvoering van het nummer At the End of the Day van Mike Rutherford als slottrack draaide. En de samenstellers van het fraaie boek Het Complete Tunes boek, Benno Roze en Jelle Boonstra, vonden dat op den duur eigenlijk wel jammer, omdat er zodoende geen ruimte was voor nog een extra track van een nieuwe plaat. Andere nummers die vooral als zogenaamde fillers in het programma gedraaid werden waren Ethnic Color van Jean-Michel Jarre, Constellation Part 1 en 2 van Klaus Doldinger, overigens een hofleverancier van Tunes, en twee nummers van Theme of Secrets van Eddie Jobson, het titelnummer en Inner Secrets. En ter nagedachtenis van deze iconische radiomaker draaien we achtereenvolgens Theme of Secrets van Eddie Jobson en At the End of the Day van Mike Rutherford. We sluiten het blokje af met een stukje van Inner Secrets van Jobson. In memoriam, Wim van Putten.

Waarheid als een koe. Tomorrow will be another day, inderdaad. We hoorden na het eerbetoon aan Wim van Putten met muziek van Eddie Jobson en Mike Rutherford ook nog de Canadese groep Seraphim met het nummer In the Line of Fire. En daarmee komt er een besluit aan deze uitzending van Xinfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Bekhuis, Herman Beunk en Maurice Dam. Natuurlijk kunt u alles nalezen over wat we vanavond gedraaid hebben op xinfoniaradio.nl. Met ook allerlei links naar de bands en andere interessante links. Daarnaast vindt u ook een link naar onze Facebookpagina. Ik zou zeggen, liked u ons daar en volgt u ons daar. En heel belangrijk, een link naar de uitzending gemist pagina van Radio 350. Waar u tot maanden terug onze uitzendingen gewoon nog weer terug kunt luisteren, zo vaak u wilt. En dat kunt u natuurlijk ook doorgeven aan zoveel mogelijk andere mensen waarvan u denkt, hey, die vinden deze muzieksoort wel interessant. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Volgende week tussen 8 en 10 zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe uitzending van Xinfonia.

0: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in...
8: 10 uur.
9: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
8: En je weet wat er speelt.
10: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
8: En je weet wat er speelt.

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Jazz at Night. Mijn naam is Rea Dorrestein en samen met u hoop ik weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. Evenals in de vorige uitzendingen gaan we vandaag verder met de serie over jazz in Paris. Sinds het begin van de jazz hebben Amerikaanse jazzmuzici een liefdesrelatie met Parijs. Het Franse publiek heeft de jazzmuzikanten vanaf het begin bewonderd en bejubeld. Ze werden er behandeld als grote sterren en veel muzikanten gaven er dan ook de voorkeur aan in de Franse hoofdstad te wonen, te spelen en op te nemen. Van een aantal bijzondere opnamen die tussen 1957 en 1976 zijn geregistreerd in Parijs wil ik u graag laten meegenieten. Ook tenorsaxofonist Stan Getz was vaak in Parijs te vinden. De afspraakjes die Getz had met Parijs zijn ontelbaar, gevarieerd en vaak zeer verrassend. Op een van die avonden, namelijk in Parijs, stapte hij samen met de onbekende vibrafoonspeler Gary Burton het podium op. En het kwartet werd die avond gecompleteerd door Steve Swallow op bas en Roy Haynes op drums. Vorige week hebben we al een drietal nummers laten horen van dit onvergetelijke concert dat op 13 november 1966 in de Salle Pleyel in Parijs plaatsvond. Vandaag luisteren we eerst naar Singing Song en daarna hoort u een eigen compositie van Stan Getz met de titel Stan's Blues. Maar dus eerst Singing Song.

Dat was Stan's Blues van Stan Getz. De laatste twee nummers die we van deze reissue van de Verve LP 711064 laten horen zijn de bekende compositie van Rodgers en Hammerstein uit The Sound of Love, The Sound of Music natuurlijk, Edelweiss genaamd, en vibrafonist Gary Burton speelt dit nummer helemaal solo. Daarna, als afsluiting van dit onvergetelijke concert dat op 13 november 1966 in de Salle Pleyel in Parijs plaatsvond, het nummer The Night Rides Again, waarin alle kwartetleden weer aan bod komen. Maar eerst dus Edelweiss met als solist vibrafonist Gary Burton.

Dat was Stan Getz met The Night Rides Again. En uiteraard ook een opmerkelijke solo van drummer Roy Haynes. Dan Dizzy Gillespie, de ambassadeur van de swing. Ook hij liet een kans om Parijs te bezoeken nooit aan zich voorbij gaan. En hij was dan ook een regelmatige bezoeker van de Franse hoofdstad. In 1973, het jaar waarin de opname van Americana LP 6133 plaatsvond, stond hij niet langer aan het hoofd van zijn eigen explosieve legendarische big band, maar zijn trompet, bijtend en buitengewoon, sprong nog steeds boven alle andere instrumenten uit. Luister maar naar zijn interpretatie van Stella by Starlight.

Dat was de interpretatie van Dizzy Gillespie van Stella by Starlight, met onder andere ook een hele mooie solo van Niels Henning Ursut Petersen. En de andere jazzmuzici waar Dizzy Gillespie zich op 13 april 1973 in Parijs liet vergezellen om de opnames te maken van de LP met de titel The Giant, waren niemand minder dan Johnny Griffin, tenorsax, Kenny Drew piano, de al genoemde Niels Henning Ursut Petersen op bas, Kenny Clark drums en Humberto Canto percussie. Het plezier en de passie waarmee Dizzy Gillespie zowel nieuwe ontmoetingen als reunies vierde is ongekend. Zoals hier met zijn voormalige drummer Kenny Clark. U kunt ervan meegenieten bij de laatste twee nummers van vanavond, Girl of My Dreams en Fiesta Mojo. En dat laatste is een compositie van Dizzy Gillespie zelf. Maar nu dus eerst Girl of My Dreams.

Girl of My Dreams was dat. Gaan we nu luisteren naar Fiesta Mojo, een compositie van Dizzy Gillespie zelf. Fiesta Mojo.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. De derde in een serie over jazz in Paris. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer luistert, want dan gaan we verder met die serie over jazz in Paris. Dan met Oscar Peterson, samen met Stefan Grappelli en met Lionel Hampton. Luisteren dus. Tot slot nog een citaat van Dizzy Gillespie. It's taken me all my life to learn what not to play. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norina Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse-Holte. Dit is Radio 350.
2: Friday night, you and your boys went out to eat.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Niemiradoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Thelen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door de bosbrand in het zuiden van Spanje is al 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De brand dreigt nu de rivier de Tinto over te steken en zich in de provincie Sevilla te verspreiden. Zeker 300 brandweerlieden proberen dat te voorkomen. Ook het leger is ingezet. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Er raakten ook 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal, nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. De komende dag begint bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijper en je oren.
0: Radio 350.